Schwara era lia febrenja. Zona vota lota vora, Christianant vora. Hei vel han visela ola topsena. Klaik so os en schopod bekämmat es am de ganze herd. De schopod besorgt de junge ok de ole. Dort es dem sine Arbeit. En Jesus es bekämmat am ans. En do derich bringt hei ans fer dem foda en sine gerechtigkeit. En danach van Vers 24. Foda, ek wel dat dei, dei du mir gejeft hast, ook door zijn voor ik zie, en dat ze mijn heerlijkheid zijn je, die du mij gegeven hast. Du wirst mij goud, aja de welt ihren grond houd. Je reicht daarvoor, de welt haft die nicht gekannt, aber ik kan die, in deze weite, dat du mij geschickt hast. Ik heb aan met die nomen bekend gemerkt, en word dat wieder doen. Dat de leef met die du mij goud wirst, en aan zijn mocht, en ik aan. Als Jezus dit alle gezegd had, ging hij met zijn jinger naar de andere zijde van de Kidron Tol. Jezus is een zeer goede hohe priester. Hij heeft geen zin wat hij bekennen moet. Hij is heilig en hij kan ons heilig maken. Door zijn nog meer schriftsteden ongegeven, wat ons van dit erinnert doen. Rijma kapitel 8, 34. Wer wil verdomen? Christus Jezus is hier, der gestorven is. En meer als dat, hij wordt van dood opgewaakt. En is nu bij God ter rechterhand een bet voor ons. Dit is nu nodem dat Jezus zich rietzicht is. Hij deed voor ons beden, zoals wie een voor den anderen beden doen. Ik bet voor mijn vrouw, zij bet voor mij. Wie beden voor onze kinderen? Ik zei aan manchmal, ik word wensen dat zij ook voor ons beden doen. En er zijn vielleicht ook wessen van jünd wat voor ons beden doen. Daar wil ik mij voor bedanken. Nog een schriftstuk is Lukas kapitel 24, vers 50. Hij neemt aan Rutbert Bethanien een hoofdzine heen op en zeeend aan. Also dat weer het laatste ding wat Jezus deed, eier hij aan verloten deed. Aber wat is een zeeend? Dat kan mij als een mening hebben. Wanneer wie am Gottesdienst zijn, dan doe wie am zeeenen. Wils wie doen dan wat erreicht is. En wanneer wie irgend wat doen wat erreicht is, tja, wie du abrechne, dort Gott uns sehne wort. Dort meint, hei deit uns Gott heite, hei deit uns wort lobe. Ober dort kann ook meine, wann wort a pot gesagt, wort a wort gebrückt wurde, für eine helle Lia, oder für ein helle Ding. So aus dort ovenmol wort a pot gesagt, dort Koffel ook dort Braut. Am Koffel, du erst bloß wertlige Wien, oder Saufbärner. In dort Braut, erst bloß geweinliget Braut ohne Hef. En dit betekent Christus zijn charpa in dat blauwt, wat hij vergoten heeft. Also, dat wordt aan een pot gestald door touw. En ik leef dat wat Jezus hier deed met zijn jinger. Aja hij aan verloten deed. Zij zijn eindelijk mooi bloos geweinige mensen. Zij hebben over Jezus zijn leer gehad voor 3 jaar. En nu stelt hij aan een pot dat zij worden de apostel zijn. En zij zullen gaan en mij jinger maken. Dat is een helje zwerk. Wie doen die is in de stad zo goed met onze kwartje gebieden? Dan hebben we nog Epheser kapitel 1, 3 en 4. Ons Heer Jezus Christus zijn God en Vader zal door vergeloofd worden, dat hij ons als hemelsbürger al de geestelijke zegeningen geschonken heeft. Wils hij de wereld den grond leed, had hij ons bestemd en Christus zijn heilige onschuldige kinder te zijn. Dan is de nächste vrouw, woran besteht Christus sein königliches Amt? Hei haft gebote en rechte. Hei regiert sein Volk, hei deit seine Feind utrode, hei bewort en belohnt die Sinje. En hier sind 4 Schriftstücke angegeben. Israel hat ein König verlangt. Sei wollen ein König haben, en Gott geif an Saul, en an Chaim David, en no dem wir Salomon, en dann wäre noch ein Grotschrift andere. Aber unja David, wort Israel sehr stark, en ook ze weer zeer goed af. En God had aan versproken een Messias, een Christus, een Rada. En die wordt uit David zijn familie komen. En dat wordt een werkelijke Chinese zijn. Dit is wat de profeet Jeremia zei dat, kapitel 23, vers 5 en 6. En de Heer verspreekt dat er wordt een tijd komen, dan wordt hij een die van David afstamt en die recht handelt, ten Chinese maken. Die wordt regeren en wijs handelen. En wordt een gerechtigd recht im Land vieren.
Te dem sie in

it wat Juda je helpen zijn, en Israël wat ongesteerd leven. Neem keine zin om wat de haar der dem wie je reich zijn. Jezus zegt de Pontius Pilatus, dat hij wien keine, aber nicht van deze welt. Want Jezus redet uit, hij redt meest immer van jestelje dingen. Hij redt dingen van onze zeil. In Johannes kapitel 13, 34 en 35, toen zegt Jezus, ik geef jund een nieuw gebouw. Je zal jund ondereinander goud zijn, krijg zo als ik jund goud gewaas zie. Zo zal je jund ook ondereinander leven. Wanneer je jund ondereinander goud zijn, wordt allemaal zijn je, dat je mijn jenja zijn. En dan ook nog 1. Korinther 15, 25 en 26. Hij moet einfach regeren, wat God al zijn vriend wordt onder zijn feit gelegd hebben. De laatste vriend, die vernicht wordt, is de dood. Also, hij is een kleinig, krijgt zoals hij zegt. Aber nicht in deze welt. En dan is nog een schriftstuk, Matthäus kapitel 25, 34. Dan wordt de kleinig te die aan de rechte ziet zeggen, komt, je zijn van mijn voordat je zijnd. Of dat rijk, dat voor jund regemerkt wordt, al dan als deze welt de grond gelegd wordt. Also, Jezus is een kleinig, hij is ook een rechter, wil hij heeft de recht, en hij heeft de macht om dat te doen. Also, ik had al gezegd, dat zijn kennelijk wie niet van deze welt. Dan is de laatste vrouw voor van deel, wat voor een kennelijk heeft Christus? Ab ieder heeft hij geen werkelijk kennelijk, aber hij heeft hier een geestelijk genodenrijk, en de mensen die aan hem blijven. Hij heeft im hemel een heerlijkes rijk, en hij wordt al die aan hem blijven, door en hem vieren. En hier zijn ware feierschriftsteden ongegeven. Johannes kapitel 18, vers 36. Jezus zegt, mijn kennelijk is niet van deze welt. Want mijn kennelijk van deze welt via, würde mijn diener gekämpft hebben, dat ik van de Juden niet vastgenomen word. Aber mijn kennelijk is niet van deze welt. Dat is wat ik al eier gezegd had. En du hast nog meer. In wessen van die dingen hadden we al gelezen. Aber dat loont zich ook nog eenmaal te lezen. Jeremia Kapitel 23, Vers 5. En der Herr versprach, dat er wordt eine Tiet komen, dan wordt hij einen, der van David aufstammt, en der recht handelt, zum König merken. Der wordt regieren, en weis handelen, en wordt en gerechtet ihr Recht am Land vieren. 1. Korinther 15, 25. Hij moet einfach regieren, wat Gott all seine Feind wordt unter seine Feit gelegd hebben. En dan nog einmal Matthäus 25, 34. En dan wordt ich eigentlich te die an der rechte Sied sei, kommt, hier sind von meinem Vater gesehnt, auf dat Reck, dat für jünd regemerkt wordt, all dann aus dieser Welt die Grund gelegt wordt. Also, Jesus ist treten im Himmel gefahren, en hij is nu bij zijn Vater. Aber dat meint nicht, dat hij keine Arbeit haft. Hij haft endlich ein dreifachtes Amt. Hij is Prophet, Priester en König. En de König hat versprochen, treten zu kommen. En hij is goed bekend met deze stad, waar wij wonen. En to onze tijd, wanneer wij nu onja je nood stonden daunen, dan deed hij een stonden voor ons, voor God, dem Vader. En hij heeft ons zijn gerechtigheid. En China kwam dem Vader, buiten der Jezus Christus. China kon naar God komen, buiten der dem hohe Priester. En nu is Jezus ons hohe Priester geworden. En dat is waarom, wanneer wij beden in Jezu nomen. Also, dankschein haar. Dat u best ons priester, ons profeet en ons kenig, nu im Himmel. En stijst hem voor ons. Dat bid wie in Jezus noemen. Amen.